jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via PowerCap zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering. Dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering. Aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering. Dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gaza-strook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering. Al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Vier opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben drie journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Eén journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Regio 8. Headlines.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Vier opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben drie journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Eén journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige periode. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.

0: www.nl.
1: Daaraan!
2: Kom aanstaande zaterdag 29 augustus naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Almere City. De wedstrijd begint om 16:30 's middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: Katy Perry aan het begin van deze woensdagmorgen. Hey, goedemorgen iedereen.
1: Begin je dag goed.
0: Goedemorgen Achterhoek, goedemorgen Liemers. Of waar je ook zit te luisteren. Dit is Regio Achter, de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. De aftrap was trouwens voor de Sweet en Papa Joe. Begin jaren 70. Zal ik gelijk beginnen over kaartjes? Over het trieste nieuws van gisteravond. Dat we afscheid moeten nemen van Dolly Parton. De hele wereld rouwt ook zo'n beetje. Ik zag zelfs het programma Nieuwsuur gisteravond. Hè, toch zwaar intellectueel elke avond. Dat ging over Dolly Parton. Nou, als ze daar dan in wordt genoemd en dat er zelfs mensen mogen aanschuiven, dan heeft ze heel veel betekend, natuurlijk. 80 jaar geworden. En natuurlijk ook zo direct wat liedjes van Dolly. Dus als je iets in je hoofd hebt zitten van, nou ja, Marcel van Meer, als je dan toch een liedje draait, doe maar die. Laat even weten welke het is. 0647470022. Oké, dat is dat trieste berichtje. Maar ik heb dus ook nog kaartjes weg te geven voor de Superboeren. Komende zaterdag spelen ze lekker thuis. 16:30 is trouwens de aftrap. Dat is iedere week even anders. In dit geval dus op zaterdag om 16:30 tegen Almere City FC. Geef dan even antwoord op deze vraag. Ik denk dat die niet al te moeilijk is. Ja, anders kun je het wel even opzoeken. Wie was het langst de hoofdtrainer van de Superboeren? Dat is even geleden trouwens. Laat het even weten en ook daarvoor kun je appen naar de studio 06 47 47

Gala en Freed From Desire. Het is dan 1979 toen het liedje werd uitgebracht. Ja, toen stond het internet nog in de kinderschoenen. Jij misschien ook wel. Ja. Het is al even graven in het verleden. En dan kijken we even naar de toekomst. De stad Doetinchem. Met die prachtige winkelstraat, je kent hem wel. De Hamburgerstraat. Alleen de naam al, hè. Dat is mooi. Die winkelstraat wordt onder handen genomen. Het is het winkelgebied met onder andere de HEMA, de Shoei Fashion, je kent het, de H&M. En die straat staat een complete make-over te wachten. Wow. Het eerste onderwerp ligt klaar en nu is het woord aan de Doetinchemmer. Want als je in Doetinchem woont, dan heb je er heel veel over te zeggen. Wat moet er met die straat eigenlijk gebeuren? Wat is jouw gedachte erover? Misschien zeg je wel van, nou, ik vind het een mooie straat nu. Er hoeft helemaal niks te gebeuren. Nou, dan mag je dat ook aangeven. Als nou iedereen dat vindt, dan denk ik dat de gemeente niet gaat zeggen, dan doen we niks. Nee, dan gaat het toch hoe dan ook wel iets gebeuren. Dus woon je in Doetinchem en wil je meedenken over de toekomst van de Hamburgerstraat, die mooie winkelstraat, ga dan even naar Denk Mee Doetinchem.

0: Lights of Summer. Het kan weer, hè? De temperatuur is weer rijzende. Onderweg naar bijna 30 graden morgen bijvoorbeeld. En vandaag wordt het ook niet mis, hoor. Een heerlijke zomerse dag. Dan Hanley op de woensdagmorgen. Achterhoek wordt wakker. En zo direct het laatste nieuws. Bart Meijer schrijft dan aan. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Het gaat onder andere over twee matrozen. Ja, die keken naar een webcam. En wat je daarop zag, dat was op zijn zacht gezegd niet de bedoeling. Dat hoor je zo direct.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, proef jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De brandweerpost Lochem neemt binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deel aan een vrijwillige pilot voor reanimaties. Hoewel de taak nieuw is binnen de pilot, hebben veel brandweerlieden in het korps, volgens commandant Eddie Hiddink, al veel ervaring met reanimeren.
13: We zijn opgeleid. We zijn opgeleid tot EBO'ers eigenlijk bij de brandweer. We hebben de spulletjes aan boord. We staan altijd paraat, dus we kunnen op elk moment uitrukken. En vanuit die gedachte hebben we besloten om eraan mee te doen aan de pilot.
12: De pilot heeft een looptijd van een jaar. GGD Noord en Oost-Gelderland trekt van 4 tot en met 11 september langs weekmarkten in de regio met de tour Praten kan levens redden. Deskundigen gaan in onder meer Voorde, Zutphen, Groenlo, Heerde en Winterswijk het gesprek aan met inwoners over mentale gezondheid, suïcidepreventie en het belang naar elkaar om te kijken. En dat gesprek is hard nodig, want in Nederland overlijden meer dan 1750 mensen per jaar door suïcide. Dat zijn er gemiddeld 5 per dag. In een weiland met koeien in Varsseveld is gistermiddag iets na 3 uur brand uitgebroken. Voorbijgangers probeerden het vuur eerst zelf te blussen, maar moesten uiteindelijk toch de brandweer inschakelen. Omdat er in de buurt weinig water beschikbaar was, zette de brandweer ook een waterwagen in om de brand te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Twee matrozen uit Lochem en Voorde stonden gisteren voor de rechtbank in Arnhem voor het maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal aan boord van een marineschip in Den Helder. Terwijl de een seks had in de machinekamer, keek de ander via een livestream mee met collega's. Het vrouwelijke slachtoffer heeft sinds het incident te maken met paniekaanvallen. De officier van justitie vindt dat er sprake is van een vooropgezet plan. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

dat zullen zij waarschijnlijk niet doen. Met de baby steps aan de gang gaan. Want dat schiet niet echt op. Ik heb het over militairen. Want die voeren nog één dag flinke actie. Ze gaan een oefening uitvoeren in de regio. Dat is in de buurt van Hengelo. Het Gelderse Hengelo. En Voorde, dat heeft de gemeente Bronckhorst bekendgemaakt. Dus nog één dag, de hele woensdag nog. De militairen die verplaatsen zich te voet. Zoals het officieel staat genoteerd in het persbericht. Dat doen ze ook met militaire voertuigen. En ze zijn daarbij bewapend. Maar schrik niet, het is gewoon oefenmunitie. Ja, dat is nog altijd geen kinderspeelgoed. Maar toch, het is geen echte munitie. Niet dat je in ongelukken schrikt, zo erg is het niet. Voor hun oefeningen maken de militairen gebruik van de bestaande wegen, paden en terreinen. En wanneer ze niet openbare locaties willen gebruiken, misschien wel jouw achtertuin, dat zou zomaar kunnen, dan bellen ze even aan en dan zeggen ze, hey, goedemorgen, zouden we even van je achtertuin gebruik kunnen maken? Dan kunnen we de oefening doen. Moet je wel een flinke achtertuin hebben, denk ik, hoor. Ja, dat zal wel. Nog één dagje dus, militairen in de regio die aan het oefenen zijn. Dit is de ochtendshow en de mannen van de Talking Heads.

0: vandaan.
1: Ja, een populair liedje zeg, van Robert van Hemert, zo heet hij. En de zandloopster, de zomerrit voor hem van 2026. En natuurlijk het trieste bericht van gisteravond. En ik krijg hier ook aardig wat berichtjes uit de Achterhoek en de Liemers. Naar aanleiding van het afscheid van Dolly Parton, 80 jaar geworden. Ik zit eens van wat andere reacties te bekijken naast al jullie toffe reacties van de Amerikaanse president. En je kan het heel vaak totaal niet met hem eens zijn, of soms wel eens zijn met hem. In dit geval een berichtje dat we allemaal wel een beetje zullen aanspreken. Hij heeft bijvoorbeeld opdracht gegeven de vlaggen in de hoofdstad Washington de komende week half stok te laten hangen ter ere van Parton. De president noemt de zangeres in zijn bericht een van de beste country zangeressen van het land en ver daar voorbij. Nou, dat kan je toch niet ontkennen. Wat een talent, geweldig. En zoveel gedaan voor ook de gemeenschap, nou geweldig. Als je liedjes hebt waarvan je zegt, die vind ik leuk van Dolly, je kan het aanvragen. Straks komt er nog wel eentje voorbij. Ik heb nu al eentje gereserveerd voor Irma, voor Wouter en even kijken, Bram Jansen uit Doetinchem. Ze zeggen allemaal, dit is toch wel leuk. Het is misschien bijna een vergeten liedje, we kennen het allemaal wel, maar we roepen allemaal als eerste 9to5 bijvoorbeeld en Jolene. Maar ook dit is een leuk liedje van Dolly Parton. En ik ben het wel met jullie eens, dus ik gelijk naar het archief en daar is ze afgestoft, deze plaat. Here you come again, Dolly.

is mooi om te zien. Veel fans van Dolly Parton, ook bij Regenjacht. Straks nog wel een liedje van haar. Dankjewel allemaal voor het doorgeven door appen naar de studio voor Regenjacht. Dit was de trouwens Run Republic en Chasing Paradise. Ik kreeg hier de vraag, even kijken, van Sjoerd. Sjoerd komt uit Pannerden. Hij zegt, hier hebben we ook een pontje. Weet jij toevallig, beste Marcel van Meer, zo staat het er ook echt, grappig, wanneer de pontjes weer gaan varen, want die zijn uit de vaart genomen vanwege de lage waterstand. Nou, er is wat regen gevallen, maar het is allemaal nog te weinig, jongens, dat er ook daadwerkelijk gevaren kan worden. Dus als we het weten, dan melden we het hier bij de omroep. Bij Regenjacht.

Ja, ik kan me nog herinneren uit de tijd dat dit groot was. Want dit was een best wel hele grote hit in de jaren 80. Dat ik dacht van, die gast met dat witte haar, dat heb je toch niet zomaar? Flinke spoeling, wat doe je allemaal bij die kapper? Dat is goed. Is die man met dat lichte haar. Billy Idol, regio 8 zo. Goedemorgen. Het is tijd voor eens even kijken het nieuws en het verkeer en het weer. Nou, eens even kijken. Het nieuws komt er zo direct aan. Het verkeer, er staat een file. Knoop het Oudijk richting Duiven op de A12. File is 6 kilometer. En vandaag een heerlijke zomerse dag.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon 1 baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in het ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met 2000 euro per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel, omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leeg staan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermende drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Marcel Vermeer.
15: En goedemorgen, 8 uur 4 onderweg op deze woensdag. Vanmiddag Veerle met haar eigen show tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma is ook weer terug van vakantie. Get a grip. Met Baldassar en vrienden vanaf 12 uur.

Ik weet niet op welke wijze je op dit moment zit te luisteren naar Regio 8... maar dit is wel een manier om te ontdekken of je hele fijne speakers hebt... in je auto, op je werk, of misschien wel in de keuken. Met dit soort muziek. Martin Garrix, de heer Gerrit, zoals hij natuurlijk officieel heet. Zijn doorbraak met Animals. En daarvoor hoorde je Nick Lowe en Have a Boy, Have a Man. In de jaren 80 was dat groot, dat soort liedjes. Regio 8 en de ochtendshow met gratis kaartjes. En ik ga het eerste setje zo direct weggeven. Maar ja, het zit hier in een gouden envelop. Dat is ook wel mooi. Ja, dat wordt altijd netjes gedaan door de mensen die dat samenstellen. Kaartjes voor de wedstrijd van de Superboeren tegen Almere City FC. Wedstrijd is komende zaterdag, 16:30. Je kan nog meedoen. Zo direct. Word je dan misschien wel uit de hoge hoed getoverd? Geef er even antwoord op deze vraag. Wie was als langste aanwezig als hoofdtrainer bij de Superboeren? Dus wie had de langste periode op zijn of haar naam staan? Nou, ik denk geen haar, hè? Nee, zijn naam staan bij de Superboeren als hoofdtrainer. Geef het door. Je kan het doorgeven via de app 06 47 47 0022. En dan gaan we nu even met elkaar even de mond spoelen.

0: Solution, een beetje uit Nederland. En it's only just begin. Dit is Regio 8, we gaan dus even de regio in. We gaan naar Benny. Benny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En waar is de telefoon zojuist overgegaan? Waar heb ik naartoe gebeld?
1: Naar Terborg.
0: Terborg, hè? Het mooie Terborg. Stel dat ik verhuisplannen zou hebben. En ik denk, ja, die Achterhoek is lekker. Is Terborg leuk om te gaan wonen?
1: Wat zou, zeker, wat? Een ja. Lekkere, rustige plaats.
0: Ah, dat is het. Dus dan moet ik er niet komen wonen.
1: Rustig niet? Jawel.
0: Nee, ik ben zelf heel rustig geworden. Daar is niks mis mee. Wat is een hoogtepuntje van Terborg? Dat je denkt, ja, daarom typisch Terborg.
1: Ja, ik woon hier al bijna 50 jaar, dus...
0: Maar goed, vertel eens even iets. Wat is dan zo leuk? Probeer eens even alsof je medewerker van de VVV zou zijn van Terborg. Die bestaat niet, maar... En je zou het moeten promoten. Wat roep je dan meteen?
1: Ja, vroeger hier... was een mooie winkelstraat. Is ook niet meer zo mooi, maar... Nee. Het is lekker rustig, toch?
0: Ja, oké. Okay. Je komt niet zo verder dan... Het is heel rustig. En vroeger was er een mooie winkelstraat, maar dat is nu niet meer. Het is... Oké.
1: Nee, Terborg, jongens. Allemaal leeg en andere woningen gebouwd. De hele PS nog. Discotheek, die was ook goed.
0: Ja, maar dat is allemaal geschiedenis, hè?
1: Dat klopt. Als ik niks meer.
0: Ik zou dan willen wonen, maar dan kijk naar de toekomst. Maar het jongens, Terborg, het is gaaf. Maar daar gaan we het even verder niet over hebben. Wel over de wedstrijd van de Superboeren. Komende zaterdag spelen ze tegen Almere City FC. Ja. 16:30 is die wedstrijd. Ik heb meerdere kaartjes om weg te geven. Ja. Die zouden van jou kunnen zijn. Nou, heb jij meerdere antwoorden gegeven op de vraag die ik stelde. Dit is de vraag. Wie was het langst hoofdtrainer van de Superboeren?
1: Ik meende Evert Vermeer.
0: Nee, dat weet hij niet, hoor.
1: Ik weet het ook niet meer. Ik ben helemaal de weg kwijt.
0: Ik denk eens even heel even in jouw appje. Wat je hebt gestuurd. Waar sta je, jongen? Waar sta je eigenlijk? Eens even kijken. Jij hebt Eva Teunissen. Jij hebt Pieter Visser gezegd. Je moet het nu zeggen, anders ga ik iemand anders bellen.
1: Pieter Visser.
0: Mij is niet goed.
1: Nee, daar had ik hem wel in de gaten. Ik weet het niet meer.
0: Nee, sorry. Hè? Ja, ik wil eerlijk zijn, want anders krijg ik een hoop luisteraars op mijn kop van... ja, die man had het toch helemaal niet goed. Hoe kan dat nou?
1: Nee, dat klopt.
0: Oké. Hey, voor de volgende keer gaan we gewoon wel voor de winst, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké, dankjewel, man. Hey, groetjes in Terborg. Leuke plaats.
1: Jullie ook, hartstikke bedankt.
0: Ja, nog een keer. Leuke plaats, Terborg, hè? Leuk, hè?
1: Jazeker, ja. Lekker rustig hier.
0: Ja, dat weten we inmiddels dat het rustig is. Lekker, man. Blijf lekker luisteren.
1: Ja, zeker.
0: Het is Benny die je hoorde. En dit is Bon Jovi. Always.

krijgen hier de kreet toegeworpen: praten kan levens redden. Dat heeft te maken met een actie binnenkort in de Achterhoek. Praten kan levens redden. Waarmee heeft het te maken, denk je? Met het onderwijs? Met iemand die de ochtendshow presenteert? Nee. Met iets anders. Praten kan het leven redden van mensen. Hoe dat zit, hoor je zo van Bart in het nieuws.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In een weiland met koeien in Varsseveld is gistermiddag iets na 3 uur brand uitgebroken. Voorbijgangers probeerden het vuur eerst zelf te blussen, maar moesten uiteindelijk toch de brandweer inschakelen. Omdat er in de buurt weinig water beschikbaar was, zette de brandweer ook een waterwagen in om de brand te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweerpost Lochem neemt binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deel aan een vrijwillige pilot voor reanimaties. Hoewel de taak nieuw is binnen de pilot, hebben veel brandweerlieden in het korps, volgens commandant Eddie Hedding, al veel ervaring met reanimeren.
12: We zijn opgeleid. We zijn opgeleid tot EBO'ers eigenlijk bij de brandweer. We hebben de spulletjes aan boord. We staan altijd paraat, dus we kunnen op elk moment uitrukken. En vanuit die gedachte hebben we besloten om eraan mee te doen aan de pilot.
11: De pilot heeft een looptijd van een jaar. Twee matrozen uit Lochem en Voorde stonden gisteren voor de rechtbank in Arnhem voor het maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal aan boord van een marineschip in Den Helder. Terwijl de een seks had in de machinekamer, keek de ander via een livestream mee met collega's. Het vrouwelijke slachtoffer heeft sinds het incident te maken met paniekaanvallen. De officier van justitie vindt dat er sprake is van het vooropgezet plan. GGD Noord en Oost-Gelderland trekt van 4 tot en met 11 september langs weekmarkten in de regio met de tour Praten kan levens redden. Deskundigen gaan in onder meer Voorde, Zutphen, Groenlo, Heerde en Winterswijk het gesprek aan met inwoners over mentale gezondheid, suïcidepreventie en het belang naar elkaar om te kijken. En dat gesprek is hard nodig, want in Nederland overlijden meer dan 1750 mensen per jaar door suïcide. Dat zijn er gemiddeld 5 per dag. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
13: Hey, daar is Jean Dier trekken. Een mooi ding.

0: was ik ook alweer gebleven.
1: Oh. Ja, een groot succes hoor, deze plaat. Van Freelines, weten de gasten uit de Achterhoek. En het titeltje zal duidelijk zijn, hè? Ja.

0: Onze steunpilaar van het weer in de Achterhoek en de Liemers, Gerrit Vossers, aan de telefoon. Ja, hij staat in een telefooncel in Silvolde. Daar hebben ze er nog eentje opgedoken. Zo'n oude wedstrijd staat met een paar kwartjes in de hand, dus moet een beetje opschieten. Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ach, fijn toch. Het is een beetje Jan Pelleboer gevoel krijg ik nu. He, dat ze bij de Tros...
1: Ja.
0: Bij, ja. Bij de Tros gingen ze vroeger die man ook altijd bellen aan de telefoon. Nee, goedemorgen Jan. En dan, nou, goedemorgen Gerrit. Ja, dan, je doet hem goed na trouwens. Ja. Ja, geweldig. Maar je bent lekker thuis?
1: Ja, ik ben op dit moment nog thuis, maar ik ga er nog wel op uit, ja.
0: Heel goed, want het wordt ontzettend lekker weer. Nou, praat ons helemaal bij erover.
1: Nou ja, we hebben vanmorgen al meteen de zon erbij. Het is best wel aardig. Het is ook lekker rustig vandaag. Een zwakke tot matige zuidoostenwind waait er. En verder blijft het ook droog. En naast flink wat zon zal de temperatuur ook oplopen naar 25 tot 26 graden. Wel zal eind van de dag de luchtvochtigheid al ietsjes oplopen. Maar op zich betekent dat wel dat we vanavond ook nog een mooie avond voor de boeg hebben. De zon is er eerst nog een tijdje bij en het is ook droog. Na komende nacht dan neemt de bewolking ietsjes toe, maar verder ook droge omstandigheden en 15 graden als minimumtemperatuur. Het kan hier en daar een klein beetje nevelig worden boven de weilanden, maar verder hebben we morgen ook weer een mooi begin van de dag. In eerste instantie hier en daar wat grijs, maar de zon die komt er al snel bij. Ja, en dan hebben we een kleine kans op een buitje in de ochtend, maar dat zal niet zo heel veel zijn. De meeste kans is weggelegd voor het zuiden van het land. Nou, en verder hebben we ook een dag door waarbij de hoge bewolking vooral toe zal nemen. Dus we zien de sluierbewolking en dan krijgt de zon het in de middag wel ietsjes moeilijker. Maar sluierbewolking en bewolking betekent ook dat er veel vocht in de lucht zit. Ja, de hoge luchtvochtigheid zorgt er ook voor dat het wat broeierig aan zal voelen bij temperaturen die oplopen naar zo'n 27 tot 29 graden. Dus het wordt best wel een warme dag morgen. Maar ja, prijs de dag niet voordat het avond is, zeggen ze wel eens. En dat is morgen zeker het geval. Want morgenavond neemt de bewolking van het zuiden toe. En dan hebben we toch te maken met redelijke stevige buien die van zuid naar noord overtrekken met onweer erbij. Kan het in korte tijd ook stevig gaan regenen en kan ook nog wat hagel bij zitten. Ja, en als je stevige buien hebt, dan zitten er vaak ook windstoten bij. Dus dat is ook nog het geval. En ook in de nacht naar de vrijdag hebben we nog met die buien te maken. Later in de nacht wordt het allemaal wat droger. Klaart het ook wat op. Ja, en voor de vroege vogels, die kunnen misschien ook nog wat van de maansverduistering zien. Want die vinden ook plaats in de nanacht en begin van de ochtend van de vrijdag. Nou, we beginnen de vrijdag met een graad of 16, 17. Eerst nog wel wat zon, maar ook later. En dat zal in de later ochtend zijn en ook in de middag dat het weer buien gaan vallen. En er kan ook weer wat onweer bij zitten. En dan kan het soms ook nog weer stevig doorregen. Af en toe de zon erbij. Nou, en we zitten nou gelukkig wel in de wat koelere lucht. Geleidelijk aan komt de koele lucht naar ons toe. En dan wordt het 22 graden. En als we het weekend nog even meenemen, dan zien we dat het zo nu en dan een buitje kan vallen. Maar de zon die komt er ook nog wel geregeld door. En temperaturen zo rond 22 graden.
0: Ik krijg hier nog een vraag binnen van Mark. Die zegt, hoe spannend gaat het donderdagavond worden met het onweer? Je hebt het min of meer al verteld. Nog even speciaal dan voor Mark.
1: Nou ja, ik denk dat het toch wel stevig onweer is. En we hebben het dan vaker laatst een paar keer meegemaakt. En in die orde zou het kunnen zijn. Bij ons is toen de aardlek nog uitgesprongen. En ik verwacht dat dat ook donderdag of vrijdag weer zou gebeuren. Want best wel stevige buien. En menigeen zal er wakker van liggen.
0: Oké, dus niet met de fiets, jongens. Donderdagavond en nacht zou ik niet doen. Zeker niet. Nee. En twee handen aan het stuur. Hey, oké, dankjewel. Ik spreek je straks weer om 9:30 in het kort.
1: Goed gedaan.

Robbie en The Road to Mandalay, daarvoor Chic en The Good Times. Op een eigenlijk best wel stralende woensdag. Af en toe nog wat wolkjes. Vanmiddag nog meer zon en 25 en misschien wel zelfs 26 graden. En morgen wordt het nog ietsje warmer aan het einde van de avond. Flinke onweersbuien, je hoorde het net bij Gerrit misschien al. Ik zou de fiets niet opgaan. Dat wordt zo heftig allemaal. Dus sluit ramen en deuren. Maar ja goed, dat is pas morgenavond. Voorlopig even lekker luchten. En genieten van deze dag in Neede. Want voor de 34ste keer wordt die georganiseerd. De Jammarkt in de heerlijke plaats Neede. Wat gebeurt er allemaal? Nou, er zijn honderden soorten jam daar. Lekker. Ah. Het is een hele zoete gemeente, ik kan niet anders zeggen. 50 tot 60 kramen staan er in het centrum van Neden. En je mag gaan proeven. Ja, dat is altijd leuk natuurlijk. Heel veel hobbyisten en ook professionals staan daar bij die kraampjes. Er wordt ook een jamkoningin gekozen. Dat is straks om 11 uur, dus dan moet je zeker in Neden even zijn. Dan weet je ook wie dat gaat worden. Naast kramen met jam is er ook nog straattheater, live muziek en maakt het allemaal deel uit van de lokale zomerfeesten. Wat een sfeertje. Ja, daar moeten we even met z'n allen naartoe. Ook al moet je werken vandaag, dan maar even in lunchtijd. Even naar Neden voor de 34ste editie van de Jammarkt.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de baby's. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ja, het is weer een lekkere dag om een terrasje te pikken. Misschien straks wel met je collega's. In lunchtijd even lekker met z'n allen naar buiten.

0: voor dat speciale weekendgevoel en zomergevoel tegelijk. Dat op woensdagmorgen. Necro Ken en Gada Ves. Dat zal ik ongetwijfeld goed, in ieder geval op zijn Achterhoeks hebben uitgesproken, hoop ik dan maar. Lekker de zomerse sfeer. Dit is Regio 8, we gaan eens even de regio in. Het is de hoogste tijd om kaartjes te gaan weggeven voor de superboeren. De mannen spelen komende zaterdag. Even kijken wie ik aan de telefoon heb. Goedemorgen met Marcel van Meer.
1: Goedemorgen, wat Tom Sienes, hè.
0: Dag Tom.
1: Hallo.
0: Jij klinkt heel wakker, heel alert.
1: Ja, heel wakker, ja, maar aan het werk.
0: Ja, zeker. Nou, dan ben je ook heel alert. Mag ik even vragen wat je precies doet voor werk?
1: Ik ben installateur.
0: Oké. En ergens aan de slag?
1: Ja, in Gaanderen.
0: In Gaanderen. Wat is de klus daar?
1: Riool leggen.
0: Is dat... je hebt goede weersomstandigheden in ieder geval. Als je dat hartje winter moet doen, dan denk ik... Nou. Maar wat is het meest positieve aan je werk en het meest mindere, zeg maar?
1: Alles is positief. Ik heb niks minder. Nee.
0: Is toch geweldig, jongens? Hey, ik denk dat ik mijn baan ga opzeggen. Kan ik...
1: Ja, doe maar. Dan kun je zo werken. Het werk
0: gaat. Oké, dan. Nou, ga ik nog even kaartjes weggeven en dan gaan we een deeltje sluiten. Dank ik het riool in. Het ging namelijk om de vraag: wie was de langstzittende hoofdtrainer van de Superboeren ooit? Wie is dat?
1: Evert Teunissen.
0: Evert Teunissen, ja, dat is het goede antwoord. Ik kreeg al een foutieve van een andere luisteraar. En trouwens meerdere mensen die hebben meegedaan vanochtend. Sorry jongens, dat is hem allemaal niet. Andere namen, maar dit is de enige echte Evert. Ja, hij was dat in de jaren 60 en ook in de jaren 70. In totaal 7 seizoenen, 9 seizoenen zelfs. Ja, lange tijd in ieder geval. Je hebt het helemaal goed en ik heb dus kaartjes voor die wedstrijd.
1: Dankjewel.
0: Hoe vaak ga je naar de Superboeren?
1: Niet zo vaak, maar veel te druk.
0: Veel te druk. Dus, maar kun je wel even wat regelen vrijdagmiddag, zaterdagmiddag? Want het is om 16:30 namelijk.
1: Tuurlijk.
0: Ja, hoe dan ook. En wie neem je mee?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Ja. Je kan even iemand gaan bellen. Iedereen.
1: Ik kijk de hele dag nog over nadenken.
0: Ja, of een fijne collega, die kijkt jou dan even aan van... ik zou er ook naartoe willen. Ja, aan het einde van de dag heb je dat voor elkaar. Terwijl je die riolering aan het leggen bent. Hey, succes met het werk, man. Blijf lekker luisteren. En fijne wedstrijd, hè. Yo.
1: Dankjewel.

Check het laatste nieuws op onze site, dat is regio8.nl. Of ga even naar de Facebookpagina van Regio 8. Dan hebben we ook nog een Facebookpagina Plus. Dat is vooral voor prijzen om die te winnen. Dus ga er heel snel naartoe. Wat is er binnenkort te verdienen, te winnen. En dan even terug naar de dag van gisteren. Gisteren rond een uurtje of 8 kwam het bericht de wereld in dat ze niet meer onder ons is. 80 jaar geworden, Dolly Parton. En het blijkt uit al die reacties die ik vanochtend er binnen krijg, dat ze ook ontzettend populair was en nog altijd is in de Achterhoek. Dolly, zoveel gedaan voor de gemeenschap, hè. Ja. Alleen maar goede dingen. Eigenlijk valt er niks op aan te merken. Dat zeggen ook heel veel luisteraars. Bijvoorbeeld Arnie uit Gaanderen zegt... ik vind haar een schat, heerlijk. Onvervalste taal gooit ze eruit, keer op keer. Ik mag dat wel, zegt Arnie. Zou je dus ook een liedje willen draaien van haar. En met haar vele andere luisteraars die haar hebben aangevraagd. Ik heb al wat laten horen natuurlijk. Here You Come Again. En dit, ja, is het orkest van 9 to 5. Zullen we er gewoon even laten zingen? Dat lijkt me nog veel beter. Begin jaren 80. Dolly Parton, op een erepodium, speciaal.

0: Heb jij hem wel eens gemist? De afslag in het verkeer onderweg naar je werk? Dat je denkt, ik krijg nou het heen en weer. Ik rij verkeerd. Na jaren is het mij gelukt.
1: Ja.
0: Vanochtend, dus ik zit op die A12. Ik kom dan uit de regio Arnhem, zeg maar deze kant op. En dan heb je de afslag. A18. Dat gaat dus jaren goed. Tot vanochtend. Ik rijd door. Ik denk, hé, wat is het hier druk? En we moeten naar rechts met z'n allen. En er staan pionnen op de weg. Ik denk, wat is er aan de hand? Ongeluk of zo? Nou, dat kan nog wel even gaan duren. Was ik al in Duitsland dus. Geweldig. Maar wel mooi om even te zien hoe dat er nou uitziet met die grenscontroles. En ik snap jullie allemaal als jullie klagen over dat gedoe aan die grens. Je moet namelijk ineens, en dat is echt ineens, met z'n allen naar links. Eén rijbaan. Heel veel pionnen staan dan daar. Want ja, ze gaan je controleren. Dus ik denk, oh, dan krijg ik ook nog even dat ze me gaan controleren. Dus wanneer ben ik in godsnaam in Ulft? Viel reuze mee, want daarna zijn de pionnen weer weg en kan je gewoon Duitsland in. Niks aan de hand. Haal die dingen dan weg als je niet controleert, denk ik dan. Hè? Ja, ik begrijp wel dat die ongelukken kunnen ontstaan. Door één keer fout te rijden, ben ik erachter. En weet hoe sommige mensen zich voelen als ze die kant op moeten. Rustig aan, blijf rustig. Neem je paspoort of ID mee. Dat blijft nog even zo, want tot volgend jaar maarten blijven de Duitse politiemensen in ieder geval controleren. Zo direct het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Blijf zeker luisteren. En ik heb ook nog Meindert Bussink. Ja, Meindert Bussink is weer terug van vakantie. En dan geef je een overzicht van de site achterhoeknieuws.nl. Dat doet

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In een weiland met koeien in Varsseveld is gistermiddag iets na 3 uur brand uitgebroken. Voorbijgangers probeerden het vuur eerst zelf te blussen, maar moesten uiteindelijk toch de brandweer inschakelen. Omdat er in de buurt weinig water beschikbaar was, zette de brandweer ook een waterwagen in om de brand te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. GGD Noord en Oost Gelderland trekt van 4 tot en met 11 september langs weekmarkten in de regio met de tour Praten kan levens redden. Deskundigen gaan in onder meer Voorde, Zutphen, Groenlo, Heerde en Winterswijk het gesprek aan met inwoners over mentale gezondheid, suïcidepreventie en het belang naar elkaar om te kijken. En dat gesprek is hard nodig, want in Nederland overlijden meer dan 1750 mensen per jaar door suïcide. Dat zijn er gemiddeld 5 per dag. 2 matrozen uit Lochem en Voorde stonden gisteren voor de rechtbank in Arnhem voor het maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal aan boord van een marineschip in Den Helder. Terwijl de een seks had in de machinekamer, keek de ander via een livestream mee met collega's. Het vrouwelijke slachtoffer heeft sinds het incident te maken met paniekaanvallen. De officier van justitie vindt dat er sprake is van een vooropgezet plan. De brandweerpost Lochem neemt binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deel aan een vrijwillige pilot voor reanimaties. Hoewel de taak nieuw is binnen de pilot, hebben veel brandweerlieden in het korps, volgens commandant Eddie Hiddink, al veel ervaring met reanimeren.
8: We zijn opgeleid. We zijn opgeleid tot EBO's eigenlijk bij de brandweer. We hebben de spulletjes aan boord. We staan altijd paraat, dus we kunnen op elk moment uitrukken. En vanuit die gedachte hebben we besloten om eraan mee te doen aan de pilot.
7: De pilot heeft een looptijd van een jaar. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Het dagelijkse beeld van de Achterhoek en de Limo's op de radio in de ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker. Je hoorde deze vrouw, Sister Sledge en All American Girls. Zo direct, wat is het? Over ruim een kwartier gaat het helemaal los in Neede. Voor de 34e keer wordt hier daar georganiseerd, de Nationale Jammarkt. Dat is één groot feestje. Met heerlijke temperaturen, graadje of 25 wordt het vanmiddag de hele dag droog. Pas morgenavond komt er fix onweer opzetten. Met hele heftige buien kunnen er zijn. Maar dat is pas morgen. Vandaag een heerlijke dag dus tijdens die Jammarkt. 50 tot 60 kramen staan er in het centrum van Neede. En achter die camera's. En ook achter die achter die camera's. Ja, misschien ook wel. Achter die kramen staan professionals en hobbyisten. Je kan lekker gaan proeven. Allerlei soorten jam. Of kopen. Dat vinden ze natuurlijk ook heel erg interessant als je dat doet. En zo direct om 11 uur wordt de Jam Koningin gekozen. Dat is ook elk jaar een feestje daar. Dus ja, je hebt nog heel even. Om 11 uur, dan wordt ze gekozen. Voor de 34e keer. Woensdag 26 augustus is de dag in Neede, zou je kunnen zeggen. Het begint om 10 uur en het eindigt vanmiddag om 5 uur.

0: En zelf gaf Elton John het ook aan. Het is nog wel het meest blije liedje dat ik ooit heb uitgebracht. Dat ook nog een succes werd. Geweldig. Crocodile Rock, Elton John uit de jaren 70 bij Regio 8. En dan gaan we even een kantoortje verderop. Daar zitten de mensen van Achterhoeknieuws.nl. Een prachtige redactie. Meerdere redacteuren daar. En de hoofdredacteur zo'n beetje. Iemand die het allemaal aanstuurt. Die is ook weer net terug van vakantie. Dat is Meijnerd Bussink. En je hoort Meijnerd nu met een update van de site Achterhoeknieuws.nl. Voor woensdag de 26e. Hey, goedemorgen man.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen in Doetinchem. Want wie naar een historische tekening van Joop Duplessis kijkt... Je moet soms twee keer kijken. Is het een foto of een tekening? Dus precies dat realistische effect waar de 77-jarige tekenaar naar streeft. Uit honderden oude foto's en ansichtkaarten reconstrueert hij complete straatbeelden van Doetinchem en de Oude IJsselstreek. Een gedeelte van zijn werk is nu gebundeld in een fraai boek genaamd Doetinchems Verleden. Die verschijnt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de historische vereniging Deutecom. Alle leden die krijgen een exemplaar. Dat schrijft de correspondent Kelly Herink deze week in onze krant Doetinchems Vizier. Is nu ook te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we even naar Barchem, want nadat er zaterdag in diverse straten en buurten de straatversieringen waren geplaatst, ging in het kader van de 150ste editie van Barchems Feest de feestweek zondagmorgen op het Dorpsplein van Stad met de inmiddels traditionele openlucht kerkdienst met als thema Gewoon Dankbaar Zijn. In die diensten ging Janneke Huizinga voor. Zo heeft haar correspondent Jan Hendriksen. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gewoon even naar Lochem, want gezondheid is zoveel meer dan niet ziek zijn. Gezondheid gaat vooral ook om veerkracht, mentaal welbevinden, sociale contacten, zelf kunnen bepalen wat je leuk en belangrijk vindt, het gevoel hebben dat je gezien wordt en een zinvolle bijdrage leveren. Om deze brede kijk op gezondheid onder aandacht te brengen, vindt de 21 tot en met 26 september de eerste week van Positief Gezond Lochem plaats. Schrijft haar correspondent Rudy Hofman deze week in onze krant De Berkelbode. En wie daar meer over wil lezen, kan het ook checken bij achterhoeknieuws.nl/zorg. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Joehoe!

0: En echt de Zeeuw zo nuchter gebleven altijd. Hè. Wat een succes. Danny Vera, Tomorrow Will Be Mine. Goedemorgen, dit is de ochtendshow bij Regio 8. Bijna uit het einde. Maar nog even vooruitkijken. Vanmiddag hoor je Veerle tussen 3 en 6 met haar eigen show. En tussen 12 en 2 het jongerenprogramma Get a Grip. Live vanuit Doetinchem. En een van de mensen daar is Jochem. Hij presenteert de show. Jochem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Wat kunnen wij straks verwachten? Waarvoor zeg jij van nou, zet die radio maar aan om 12 uur? Want er is een hele goede reden voor.
1: Nou, we gaan het onder andere hebben over vapen onder jongeren. Want de laatste jaren neemt het vapegebruik onder jongeren toe. En dat brengt ook gevaren met zich mee. Zo zijn er zorgen rondom de gezondheid van jongeren en ook het risico op verslavingen. Ja, daarnaast hebben we het nog over mentale welzijn van jongeren. Want steeds meer jongeren hebben depressies, maar ook andere mentale klachten komen steeds vaker voor. Moeten wij ons zorgen maken om de mentale gezondheid van jongeren of valt dat wel mee?
0: Nou, wacht eens. Stop, wacht. Want ik zie dat je een A4'tje voor je hebt. Ik ga ze toch even stoppen. Vind jij dat of niet? Want je stelt die vraag.
1: Ik vind dat ook zeker. Vind het ook echt zeker dat het een probleem is. Dat steeds meer jongeren ook mentale klachten hebben. Dus daar moeten we ook zeker aandacht aan gaan besteden.
0: Oké. Maar je had nog een toetje, hè? Nog één ding.
1: Nou, ik heb nog meerdere dingen. Want we hebben ook nieuwe muziektips. En waar ben je klaar mee? Maar ik heb ook een vraag aan jou, Marcel.
0: Spannend. Nou, moet ik even een roffeltje inzetten of valt het van mee?
1: Dat valt van mee, hoor. Okay. Maar weet jij toevallig of er ook honden luisteren naar Regio 8?
0: Nee, ik kan een hele gemene opmerking maken die ik ooit kreeg. Nee, ga ik niet zeggen over een hond. Nee, je kan hem bijna bedenken. Nee, die bedoel ik niet. Nee, ik denk het niet. Nee.
1: Nee, wat is namelijk vandaag Nationale Hondendag?
0: Is het Hondendag, joh?
1: Ja, daarover strakjes meer.
0: Oké, spannend.
1: Ja, nee, dat was de uitzending eigenlijk voor vandaag, waar we vandaag op de planning hebben. Dus
0: goed,
1: zeker luisteren.
0: Maar ik moet zeker luisteren. Ja, maar er zijn een aantal aanknopingspunten. Nou, succes man met de show en met al je collega's straks.
1: Oh, dat gaat goed komen. Jij ook nog succes de laatste paar minuten.
0: Ja, de laatste paar seconden hoor. Oké. Morgen meer tussen 7 en 10 uur. Geniet van je woensdag.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct.

0: Business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana vereist op 500 vierkante kilometer een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu hou hè, dus niet.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De brandweerpost Lochem neemt binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deel aan een vrijwillige pilot voor reanimaties. Hoewel de taak nieuw is binnen de pilot, hebben veel brandweerlieden in het korps, volgens commandant Eddie Hedding, al veel ervaring met reanimeren.
5: We zijn opgeleid. We zijn opgeleid tot EBO'ers eigenlijk bij de brandweer. We hebben de spulletjes aan boord. We staan altijd paraat, dus we kunnen op elk moment uitrukken. En vanuit die gedachte hebben we besloten om eraan mee te doen aan de pilot.
4: De pilot heeft een looptijd van een jaar. Twee matrozen uit Lochem en Voorde stonden gisteren voor de rechtbank in Arnhem voor het maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal aan boord van een marineschip in Den Helder. Terwijl de een seks had in de machinekamer, keek de ander via een livestream mee met collega's. Het vrouwelijke slachtoffer heeft sinds het incident te maken met paniekaanvallen. De officier van justitie vindt dat er sprake is van een vooropgezet plan. In een weiland met koeien in Varsseveld is gistermiddag iets na 3 uur brand uitgebroken. Voorbijgangers probeerden het vuur eerst zelf te blussen, maar moesten uiteindelijk toch de brandweer inschakelen. Omdat er in de buurt weinig water beschikbaar was, zette de brandweer ook een waterwagen in om de brand te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. GGD Noord en Oost-Gelderland trekt van 4 tot en met 11 september langs weekmarkten in de regio met de tour Praten kan levens redden. Deskundigen gaan in onder meer Voorde, Zutphen, Groenlo, Heerde en Winterswijk het gesprek aan met inwoners over mentale gezondheid, suïcidepreventie en het belang naar elkaar om te kijken. En dat gesprek is hard nodig, want in Nederland overlijden meer dan 1750 mensen per jaar door suïcide. Dat zijn er gemiddeld 5 per dag. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Bakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is die ja van Jumbo.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: sale bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Daaraan!
3: Kom aanstaande zaterdag 29 augustus naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Almere City. De wedstrijd begint om 16:30 's middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden, in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
10: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
9: Kijk op leuwentaalulft.nl.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
10: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
9: Kijk op leuwentaalulft.nl.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
12: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Dolly Parton en Jolene, gisteravond op 80-jarige leeftijd overleden. En vandaag staan we daar bij stil.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En op deze bijzondere dag staan Dani en Sky bij mij in de studio. Dani, om jou te beginnen.
2: We moeten het even hebben over vapen.
0: Ja, en Sky, je hebt ook een bijzondere nieuwtjes. Een paar bijzondere nieuwtjes.
3: Ja, zeker weten. We hebben weer... een mooie muziektip voor jullie vandaag. En ook weer een mooie bijzondere dag. Het is namelijk Nationale Hondendag vandaag.
0: Dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor twee.
1: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Grande en The Weeknd met Save Your Tears. En we gaan snel naar de kelder, want daar staat hij. Sky.
1: Ja, er komt weer veel nieuwe muziek aan, maar welke wordt er aangeraden door de experts? Wij spraken met Irma van Wim's Muziekkelder voor de tips van deze week.
2: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om te kiezen, dus ik heb er gewoon twee gekozen in plaats van één. Welke ik erg opmerkelijk vind is dat er een plaat uitgekomen is van de Oude Hazes. Het is een live LP opgenomen in Benidorm. Het grappige daaraan is dat het een teleurstelling was voor Hazes zelf destijds, omdat daar gewoon bijna geen publiek op afkwam. Maar voor nu is het wel een unieke plaat, omdat het materiaal is wat niet eerder uitgekomen is.
3: Gek voor te stellen dat niemand kwam opdagen bij Hazes.
2: Bij Hazes, dat zou in deze tijd echt heel anders gegaan zijn.
3: En even voor luisteraars, de Oude Hazes.
2: De Oude Hazes. En welke ik ook mooi vind om te noemen is Ella Langley. Dandelion heet haar LP. Het is een beetje een country-achtige plaat, een beetje Americana. Zij is echt vanuit 0 naar 100 gegaan. Zij is in Amerika een huge topsong geweest. Nou, dat is echt wel eentje om goed op te letten, want dat is echt wel een hele fijne plaat.
3: Gek is dat. In één keer hoor je wat en dan boom, is het topic.
2: Ja, maar als het goed is het goed, hè? Ja. Ik heb hem opgezet en ik denk zelf ook direct van wat goed.
3: Ja, soms moet je een paar keer naar een nummer luisteren, maar deze was gewoon in één keer bam.
2: Ja, die is heel strak, ja.
3: En wat ik dan ook wel interessant vind, heb je natuurlijk voor ons een tip voor de jongeren.
2: Die heb ik zeker, want de band Cat's Eye heeft een nieuwe LP uitgebracht. De LP heet Wild. Cat's Eye is een band die een beetje tussen de K-pop aanhangt. Alleen het mag geen K-pop heten, omdat het in Amerika gemaakt is. Dus die discussie heerst altijd. Is het K-pop ja of nee? Het leuke van deze LP is dat het in heel veel verschillende oplages uitgebracht wordt, met heel veel giveaways ook erin. En ja, bij de K-pop is eigenlijk niks hetzelfde. En dat is dus ook zo met deze K-pop-achtige LP.
3: De discussie maakt niet uit, het is gewoon een goed nummer.
2: De discussie maakt niet uit, het is een goede band.
3: Kijk, ja. Daar gaan we voor. Heb je eigenlijk nog een tip voor ons of een plaat die we nog niet kennen?
2: Nou, ik denk dat het onder de vinyl-liefhebbers wel een plaat is die bekend is. Nieuw uitgekomen ook. Het gaat om Phoebe Bridgers. Haar LP heet Lost Weekend. Zij is een artiest die brengt een beetje indie, rock, folk-achtige muziek. Het is heel melancholisch en zeer verhalend. Dus het is wel gevoelige muziek, maar ja, onder de vinyl-liefhebbers al wel heel populair. Dus ik denk dat dat voor het grote publiek ook wel iets is om op te zoeken.

0: De Puddies hoorde je hier en daarvoor hoorde je Phoebe Bridgers en Last Weekend. Dat was de muziektip van deze keer bij de Wim's Muziekkelder. Sky, wat vond je van het nummer?
1: Ja, ik vond het wel lekker. Ik zat even lekker mee te rocken hier in de studio.
0: Ja, van Phoebe Bridgers was lekker rustig.
1: Ja, die was wel lekker rustig. Ja, maar deze die was heerlijk. Oh ja, van Phoebe Bridgers. Ja, die was hiervoor natuurlijk.
0: Die was lekker rustig.
1: Die was ook heerlijk, ja. Klopt.
0: Ik heb een paar weken geleden ben ik ook met een muziektip gekomen. Ayana Lee en House Broken. Ik dacht, weet je wat, laten we die er gewoon nog eens een keer bij
1: pakken. Ook lekker.

0: en House Broken hoorde je. Het is een bijzondere dag vandaag. Het is namelijk Nationale Hondendag. En die dag is in het leven geroepen om alle hondenrassen te vieren. Zowel kruisingen als rashonden. De dag is bedoeld om het publiek bewust te maken van het grote aantal honden dat jaarlijks gered moet worden. De organisaties die zich richten op rashonden, zoals asielen en openbare opvangcentra. Ja, Sky, heb je iets met honden?
1: Ja, zeker. Ik heb een hond. Ja, zeker.
0: Je hebt een hond?
1: Ja. Een paar jaar.
0: Ah, mooi. En wat voor een hond is het?
1: Goh, nu zeg je me wat, joh. Ik weet dat... volgens mij is het een labradoodle. Ja.
0: Hoe heet hij?
1: Ze heet Luna.
0: En Dani, heb je met honden?
2: Ik heb geen hond. Maar iemand die als een broertje voor mij is, zijn vriendin en hij hebben wel een hond.
0: Ja, ik heb ook geen hond. Mijn ouders hebben er wel een heen. Dat is een Australian Shepherd.
2: Is dat zo'n ding met vier poten?
0: Ja, zo'n ding met vier poten.
2: Oké, okay, ja, nee, dan.
1: En je bent natuurlijk zelf een hond, natuurlijk, hè?
0: Zeker maar.
3: Het spijt me, maar er loopt hier opeens een pitbull.
4: Hoe heet

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fijn.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De brandweerpost Lochem neemt binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland deel aan een vrijwillige pilot voor reanimaties. Hoewel de taak nieuw is binnen de pilot, hebben veel brandweerlieden in het korps, volgens commandant Eddie Hiddink, al veel ervaring met reanimeren.
4: We zijn opgeleid. We zijn opgeleid tot EBO'ers eigenlijk bij de brandweer. We hebben de spulletjes aan boord. We staan altijd paraat, dus we kunnen op elk moment uitrukken. En vanuit die gedachte hebben we besloten om eraan mee te doen aan de pilot.
3: De pilot heeft een looptijd van een jaar. GGD Noord en Oost-Gelderland trekt van 4 tot en met 11 september langs weekmarkten in de regio met de tour Praten kan levens redden. Deskundigen gaan in onder meer Voorde, Zutphen, Groenlo, Heerden en Winterswijk het gesprek aan met inwoners over mentale gezondheid, suïcidepreventie en het belang naar elkaar om te kijken. En dat gesprek is hard nodig, want in Nederland overlijden meer dan 1750 mensen per jaar door suïcide. Dat zijn er gemiddeld 5 per dag. Twee matrozen uit Lochem en Voorde stonden gisteren voor de rechtbank in Arnhem voor het maken en verspreiden van seksueel beeldmateriaal aan boord van een marineschip in Den Helder. Terwijl de een seks had in de machinekamer, keek de ander via een livestream mee met collega's. Het vrouwelijke slachtoffer heeft sinds het incident te maken met paniekaanvallen. De officier van justitie vindt dat er sprake is van een vooropgezet plan. In een weiland met koeien in Varsseveld is gistermiddag iets na 3 uur brand uitgebroken. Voorbijgangers probeerden het vuur eerst zelf te blussen, maar moesten uiteindelijk toch de brandweer inschakelen. Omdat er in de buurt weinig water beschikbaar was, zette de brandweer ook een waterwagen in om de brand te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Roger Glover in Love Is All. Ja, zometeen alles over vapen. Maar eerst een plaatje speciaal voor jou, de luisteraar.

0: David Guetta en Zara Larsson, this one's for you. Dani, je hebt ook nieuws voor ons.
1: De laatste jaren neemt het vapegebruik onder jongeren toe en dat brengt ook gevaren met zich mee. Zo zijn er zorgen rondom de gezondheid van jongeren en ook het risico op verslavingen. Lieke van Dijk van GGD Noord en Oost Gelderland weet alles over de risico's. En ze heeft ook een idee hoe we jongeren van het vapen af kunnen houden. Welkom, laten we bij het begin beginnen. Waarom is vapen zo populair geworden?
2: Waarom is vapen de afgelopen jaren zo populair geworden?
3: Vapen is ooit op de markt gekomen eigenlijk als een soort gezond alternatief voor roken. En ook als een middel voor rokers om te kunnen stoppen met roken.
2: En welke gevolgen heeft vapen op je gezondheid?
3: Ja, op de lange termijn weten we dat nog niet. Vapes bestaan nog niet heel erg lang. Dus om dat goed te kunnen onderzoeken moet je eigenlijk een product heel lang op de markt hebben. Deze vapes die bestaan nu een jaar of 10. Dus we kunnen nog niet zeggen wat op de lange termijn de gevolgen zijn. Hmm. Wel zien we natuurlijk dat er allerlei giftige stoffen in zitten. Dat er ook heel veel stoffen in zitten waarvan we helemaal niet weten wat ze in het lijf precies doen. Zoals bijvoorbeeld de smaakstofjes die eigenlijk dus gemaakt zijn om smaak te geven aan producten. Maar die worden nu verdampt en ingeademd. We weten eigenlijk niet wat dat doet met de gezondheid. Ja, op de korte termijn zie je ook al wel klachten bij jongeren. We komen echt wel jongeren tegen die dus een geïrriteerde keel hebben. Die last hebben van de longen. Die merken dat hun hartslag veel sneller is. Dat hun conditie is achteruit gegaan. Maar ook tandvleesproblemen bijvoorbeeld. Of een slechte adem. Dat zien we ook door het vapen. Dat ontstaat.
2: Dankjewel voor al deze informatie. Wait a minute, this love started off so tender, so

0: bestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Financiënminister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de drie genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars, vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De twee lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwe gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Péter Magyar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Kaak!
9: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
10: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Betting wonen. Nu opruiming tot 70%.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
15: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
4: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, daar zijn we weer. En we hebben het zometeen over mentale welzijn van jongeren. En we hebben een speciale gast in Zeentje, Bertman.
2: Ja, we hebben zo meteen weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: Een nieuwe Waar ben je klaar mee? Heb je nog meer te zeggen?
2: Nee, niet zo heel veel.
1: Dus niet iets met de radioman?
2: Ja, we zitten hier ook met de radioman, ja.
1: De radioman?
2: De radioman, ja!
1: Je hoort het zometeen meer.

0: Nits met Nessico. Die hoorde je hier bij Regio 8. Steeds meer jongeren hebben depressie, maar ook andere mentale klachten komen steeds vaker voor. Moeten wij ons zorgen maken om de mentale gezondheid van jongeren, of valt het mee? Emmy van Aalten van Calados. Wel zijn wij dagelijks met jongeren. Welkom. Wat belast de mentale gezondheid van jongeren op dit moment het meeste?
1: Ik denk dat dat social media is. En het altijd met elkaar in verbinding staan en kunnen zien wat anderen doen. Wij merken in het jongerenwerk dat dat wel een flinke belasting is.
2: En welke invloed heeft social media volgens jou op het zelfvertrouwen en de identiteit van jongeren?
1: Nou, het kan een hele positieve invloed hebben. Jongeren kunnen vrienden vinden, gelijkgestemden vinden op social media. Maar het kan ook een gevaar in zitten in het vergelijken met anderen. En dan kan het wel zijn dat zelfvertrouwen een deuk krijgt.
2: Zit daar nog een verschil in tussen jongens en meiden?
1: Nou, ik denk dat je aan de buitenkant wat eerder ziet dat meiden er wat gevoeliger voor zijn, maar ik denk dat jongens er net zo goed wel last van hebben.
2: Hoe leer je jongeren omgaan met de druk, de verwachtingen en de teleurstellingen?
1: Nou ja, wij proberen altijd zoveel mogelijk te normaliseren. Dus dat dingen er af en toe bij horen in het leven, dat het niet erg is dat je af en toe druk voelt of een verwachting voelt. En dat het ook niet allemaal altijd goed hoeft te voelen. Dus een teleurstelling hoort er nou eenmaal ook bij. En gewoon het gesprek aangaan en schouders eronder en door. Dus dat is wel wat wij proberen te doen.

0: Ja. En dat je daar niet bang voor hoeft te zijn.
1: Ja, want u bent van Kaleidos Welzijn. Wat doen jullie daar eigenlijk precies?
0: Wij hebben inderdaad een stukje jongerenwerk. En dat betekent eigenlijk dat wij ons, zeg ik altijd, een beetje tegenaan bemoeien. Alles waar jongeren tegenaan lopen in het volwassen worden. En dat doen wij voor vanaf de leeftijd groep 6 tot en met 27 jaar. En dat kan zitten in talentontwikkeling, in een stukje vrije tijdsbesteding. Maar ook heel veel individuele coaching. Dus jongeren die echt een hulpvraag hebben. Of een luisterend oor nodig hebben, die begeleiden wij ook.
1: Dus kortom, jongeren die met problemen kampen kunnen altijd bij jullie terecht?
0: Ja, maar ook jongeren zonder problemen. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om, ik moet een sollicitatiebrief schrijven en ik weet niet zo goed hoe. Dus het hoeft niet altijd te gaan om een probleem. Maar dat mag wel. En dan zorgen wij dat jongeren of bij ons terechtkomen of op de juiste plek.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek. 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Regio 8, headlines.
13: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Financiënminister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
14: Vanmiddag is het zonnig, er zijn ook wel wat wolkenvelden, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. Vanavond dan is het nog een tijdje aangenaam. Kom nacht dan koelt het af naar een graad of 15. Is er ook wat meer bewolking en kan het wat nevelig worden. De donderdag kan hier en daar wat grijs beginnen, maar de zon is er ook al snel bij. En dan wordt het ook nog een redelijke zonnige dag, al zien we de hoge bewolking wel steeds meer toenemen. Temperaturen lopen nog op naar 28 tot 29 graden. Het zal ook wat broeierig aanvoelen. In de avond en de nacht naar de vrijdag, dan volgen er stevige regen- en onweersbuien. Kan de plaats ook even goed doorregenen, kan hagel bijzitten. Vrijdag begint dan droog, maar later de dag opnieuw weer regen met kans op onweer. En in het weekend hebben we zo nu en dan een bui, maar de zon die schijnt ook nog geregeld. En zowel vrijdag als in het weekend ligt de temperatuur rond de 22 graden.

Ben Sharp en You hoorde hier. Zometeen een nieuwe Waar ben je klaar mee? Ja, wie heeft Sean nou weer gevonden? En waar is diegene nu weer klaar mee? Dat hoor je zometeen naar Rondé.

0: Rondé. Ja, we gaan snel door naar het laatste item van vandaag. Sky.
1: Ja, je hoorde het net alweer. Sean is op straat weer geweest om aan de jongeren te vragen... waar ben je deze keer weer klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Ik ben er klaar mee dat het drinken bij festivals veel te duur is.
4: Oh jee, de jongeren en drankgebruik. We mogen dit niet altijd romantiseren. Doen we lekker toch. Wat is er aan de hand?
3: Nou, ik vind dat als je een keer een avondje naar een festival gaat... dat je zo 30, 40, 50 euro kwijt bent, dat vind ik overdreven.
4: Hoeveel neem je mee zelf als je op stap gaat?
3: Wel zoveel ongeveer, want dan ben je tegenwoordig wel kwijt.
4: En maak je met vrienden nog een pot of is dat je eigen bedrag wat je meeneemt?
3: Nee, meestal doen we bijvoorbeeld al voor elkaar halen, maar dan halen we... Ja, ze zijn eigenlijk altijd allemaal even duur uit.
4: En voor de leuke dames, als je hun drankje wilt geven, is dat nog betaalbaar?
3: Nou, dat is nog wel betaalbaar. Dat is nog wel een ander verhaal altijd.
4: Dat is een ander verhaal. Daar doe je dan niet meer moeilijk over, hè?
3: Nee, daarom. Nee, dat is wel anders, ja.
4: Maar als je dan even een oplossing hiervoor moet bedenken, wat zou je dan doen?
3: Bijvoorbeeld gewoon iets meer entree vragen. En dat je dan bijvoorbeeld de drankjes misschien wat goedkoper maakt. Dan kun je ook nog wat meer drankjes halen.
4: En als je bij wijze van spreken het aankoopbedrag van het kaartje terugkrijgt in consumptiebonnen?
3: Ja, dat is op zich ook wel een goede oplossing inderdaad. Dat zou wel beter zijn, ja.
4: Heb ik eigenlijk wat voor? Heb ik even wat zitten voorzeggen voor jullie? Maar het zou best wel goede zijn, toch?
3: Ja. Inderdaad, ja.
4: Nou, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Supertramp en Breakfast in Amerika hoorde je hier. Ja, jongens, tot zover deze uitzending van Caligrip.
1: Ja, het is weer klaar.
0: Het is snel gegaan, Dani.
2: Ja, het is heel snel gegaan.
0: Ja, we hadden nog een bezoekje van de Gingerbread Man vandaag.
3: Ja, zeker. Zeker weten.
0: Kijk, daar is hij gewoon. Hij kan hem goed nadoen, hè?
2: Ja, dat kan hij wel, ja. Alleen jammer dat je nu zegt dat het nadoen is, anders... De magie van radio,
1: jullie mogen het best wel weten. Ik heb het ingesproken.
0: Hij heeft ze ingesproken, die film.
1: Ja.
2: Zijn jullie er morgen weer?
0: Ja, zeker weten. Ik wel. Ik weet niet hoe jij met jou zit, Dani.
2: Ik ben er morgen ook wel weer.
1: Yes.
2: En zaterdag ook, hè?
0: En jij zit met Achtsport.
2: Achtsport, ja.
1: En we hopen natuurlijk dat de luisteraars er ook weer zijn.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Jochem, genoeg gepraat. We gaan nu naar de eindplaat.

sky be filled with fire and smoke. Keep watching over.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnelkoorts. Het Westnel-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is, is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnel-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De 2 mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het internationaal steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: me van de Achterhoek.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. De palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Hebben, heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis wild van

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In Doesburg is vanochtend rond 8 uur een fietser gewond geraakt op de Didamse weg bij een aanrijding met een vrachtwagen. De fietser wilde de kruising oversteken en zag daarbij een vrachtwagen over het hoofd. De vrachtwagenchauffeur probeerde nog te remmen, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeval was de weg een tijdje afgesloten voor het verkeer. Kasteelhuis Berg in Serenberg krijgt een gloednieuw informatiepunt met informatie over de hele Achterhoek en de Liemers. Sinds 5 jaar is de VVV uit het centrum van de kasteelstad verdwenen. Noem het geen VVV, want dat merk is het niet, dat zegt kasteeldirecteur De Gelder. Het wordt een kleine ruimte waar mensen informatie krijgen over de streek. Er komt een grote kaart en een scherm waar mensen op een kaart kunnen zien wat er allemaal in de omgeving is te doen. Het informatiepunt kost ongeveer 27.000 euro. 20.000 euro betaalt Stichting Achterhoek Toerisme. De rest komt van de gemeente en Huisberg zelf. Voor de 4e keer zijn er bij archeologische onderzoeken in Zelhem weer oude resten uit het verleden gevonden. Tijdens de herinrichtingen van de parkeerplaatsen bij de Jumbo aan de Magnoliaweg stuiten archeologen opnieuw op sporen van vroegere bewoning. De gevonden sporen en de aardewerkfragmenten wijzen op de bronstijd of ijzertijd. Deze overblijfselen worden onderzocht en gaan daarna naar het archeologisch depot van de provincie. De winkelstraat van Doetinchem, de Hamburgerstraat, krijgt een flinke opknapbeurt. Volgens de gemeente wordt er gewerkt aan een groene en toekomstbestendige binnenstad. Dat is te zien in een video op denkmeedoetinchem.nl. Op dezelfde site is de gemeente benieuwd naar de mening van de inwoners van Doetinchem. Je kan je mening over de nieuwe plannen voor 14 september doorgeven via een online enquête. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissingen had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers 2 hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van 1 bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 2e slachtoffer. De verdachte blijft 2 weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Kom aanstaande zaterdag 29 augustus naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen Almere City. De wedstrijd begint om 16:30 middags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja, geniet nog maar even van het zonnetje en het mooie warme weer. Want morgen dan is het toch wel echt even afgelopen. En dat ga je ook merken dat het is afgelopen.

0: Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. En vandaag is het woensdag, breekt de week natuurlijk. Vandaag of overdag lijkt het nog midden van de week. En aan de avond denk je van, hey, ik hoef nog maar 2 dagen. En dan is het weekend.
1: Oh, lekker.
0: Hey, we gaan zo meteen bespreken wat je allemaal hebt gemist vandaag. Na Time Bandits, and I'm specialized in you.

zong jij in Feels Part 2. Ik weet niet waar part 1 is, maar goed. Dat zijn hele andere zaken. Hè, Somjeu, we hebben even iets heel erg belangrijks te bespreken. Ik ben namelijk heel erg benieuwd hoe rijk jouw fantasie is. Ja, en ik ga een beetje uittesten door je te vragen welke artiest of band jij heel graag wilt zien meespelen met de Graafschapsspelers. Ja, en welke artiest of band zou perfect in het elftal passen? Dat kan van alles zijn natuurlijk, hè. Gisteren had ik al eentje die zei André van Duin. Dat is ook wel een hele leuke. Zelf nam ik als voorbeeld Michael Jackson als keeper. Ja, dat lijkt me toch wel een ideale plek voor hem. Mocht jij nog iets leuks weten, stuur het dan op naar 06-4747-0022. En je kan er ook iets mee winnen. Want aankomende zaterdag, dan moet de Graafschap spelen. En het zou toch wel heel leuk zijn als jij met je theorietjes daarbij kan zijn, toch? Ja, het zou ook mooi zijn dat jij de eerste wedstrijd dat ze winnen erbij zijn. Ja, want ze moeten gewoon een keertje winnen, joh. Hè? Dus nogmaals, stuur op welke artiest of band zie jij wel op de Vijverberg spelen. 06-4747-0022.

0: Yes, het is tijd voor...
1: Het thema trio.
0: Ja, het thema trio. Het thema van vandaag kan je waarschijnlijk al raden. Gisteren kwam het zeer verdrietige nieuws naar buiten... dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. Ze was nog tot op het eind ontzettend actief. Heeft ook veel samenwerkingen gedaan met artiesten. Is ook een hele goede zakenvrouw geweest. Maar goed, we hebben een zeer belangrijk persoon verloren. In ieder geval flink gemis. Door heel de wereld heen komen de berichten naar buiten... over het gemis van Dolly Parton. Inmiddels is ook al bekend geworden waaraan ze is overleden. Ze leed voor haar dood kort aan kanker. Verder is er niet heel veel gedeeld erover. Wel dat ze ook nog verdere gezondheidsproblemen had... waaronder een auto-immuunziekte. En wat was er nog meer? Ja, nierproblemen ook nog eens. Dat is echt een flinke hoop waar ze iedereen gewoon niet mee wilde opzadelen.

0: Ze wilden gewoon alles rustig en kalm houden. En daar heb ik mega veel respect voor trouwens. We gaan haar eren vandaag. En dat gaan we doen door allemaal muziek van Dolly Parton te draaien. Heb jij nog een plaat van Dolly Parton waarvan je denkt van ja, weet je, dit vind ik nou echt heel erg kenmerkend voor Dolly Parton. Mag je dat altijd opsturen. Hè? Als je je hart moet luchten, mag dat natuurlijk ook. Stuur het allemaal op naar 06-4747-0022. En dan maak ik het beginnetje maar even. Ik heb hier Dolly Parton met Jolene.
1: Het thema trio.

0: nieuw bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Kasteel Huisberg in Serenberg krijgt een gloednieuw informatiepunt met informatie over de hele Achterhoek en de Liemers. Sinds 5 jaar is de VVV uit het centrum van de kasteelstad verdwenen. Noem het geen VVV, want dat merk is het niet, dat zegt kasteeldirecteur De Gelder. Het wordt een kleine ruimte waar mensen informatie krijgen over de streek. Er komt een grote kaart en een scherm waar mensen op een kaart kunnen zien wat er allemaal in de omgeving is te doen. Het informatiepunt kost ongeveer €27.000. €20.000 betaalt Stichting Achterhoek Toerisme. De rest komt van de gemeente en Huisberg zelf. In Doesburg is vanochtend rond 8 uur een fietser gewond geraakt op de Didamse weg bij een aanrijding met een vrachtwagen. De fietser wilde de kruising oversteken en zag daarbij een vrachtwagen over het hoofd. De vrachtwagenchauffeur probeerde nog te remmen, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeval was de weg een tijdje afgesloten voor het verkeer. De winkelstraat van Doetinchem, de Hamburgerstraat, krijgt een flinke opknapbeurt. Volgens de gemeente wordt er gewerkt aan een groene en toekomstbestendige binnenstad. Dat is te zien in een video op denkmeedoetinchem.nl. Op dezelfde site is de gemeente benieuwd naar de mening van de inwoners van Doetinchem. Je kan je mening over de nieuwe plannen voor 14 september doorgeven via een online enquête. Voor de 4e keer zijn er bij archeologische onderzoeken in Zelhem weer oude resten uit het verleden gevonden. Tijdens de herinrichtingen van de parkeerplaatsen bij de Jumbo aan de Magnoliaweg stuiten archeologen opnieuw op sporen van vroegere bewoning. De gevonden sporen en de aardewerkfragmenten wijzen op de bronstijd of ijzertijd. Deze overblijfselen worden onderzocht en gaan daarna naar het archeologisch depot van de provincie. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
2: Dan nog de verkeersinformatie. Files te melden op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Vertraging van 5 minuten, 7 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Oberhausen. Even opletten bij de Duitse grens. Word je via de af- en oprit omgeleid. En het heeft te maken met de grenscontroles. Politiecontrolepost kan je het ook wel noemen. En tenslotte op de N325 nog eentje. Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort. Vertraging van 6 minuten, 3 kilometer. Regio 8.
9: Veerle Den Hartog. Regio 8.

Marshmallow, Kelsey Ballerini en Another Drink. Oh, als we toch even over drinken. Gaat het om maar even door naar Hemel zonder bier van Kiek Norris. Hey, ondertussen gaan we het hebben over mais. Ja, want die wordt best wel vroeg geoogst. De hakselaar wordt al ingezet in Winterswijk. Maar er zit dus ook een nadeel aan. Als je dus heel vroeg de hakselaar inzet voor het oogsten van mais. Waarom ga je allemaal achterkomen? Maar eerst even een feestje.

Timbaland, One Republic en Apologize. Ja, het gaat niet zo lekker met de maisoogst. Hè? Want mais, dat zou je nu in augustus niet al hoeven te oogsten. Hè? Vaak willen ze de mais zo lang mogelijk laten staan. Omdat het dan goed is. Ja, ja, dus mais bevat natuurlijk een bos zetmeel. En dat moet dan weer in verhouding zijn met eiwitten. En dat is dan weer goed voor de koeien, hè, die dat mais dan eten. Want er wordt voer van gemaakt. Maar goed, ze zijn er dus niet zo blij mee dat het zo vroeg gebeurt. Want wat gebeurt er op het moment dat je dat heel vroeg gaat doen? Nou, dan gaat de kwaliteit achteruit. Ja, een lagere opbrengst überhaupt, omdat het wat minder kan groeien, omdat het minder de tijd heeft gehad. En mindere kwaliteit kunnen ook gevolgen hebben voor melkveehouders. Omdat je dan ander voer moet toevoegen, omdat de balans door de kwaliteit dan weer vermindert. Zorgt niet alleen voor extra kosten, maar kan ook gevolgen hebben voor de ammoniakuitstoot van de koe. Dat zegt ook Elverdink. Ja, en wil je het hele verhaal hiervan lezen, kun je het toch even terugvinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of lees het allemaal terug via de Regio 8 app. Laten we hopen dat het goed nog uitpakt met de oogst van mais.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is. Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onhaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
17: George Michael raakte voor deze plaat geïnspireerd door het verhaal van Doornroosje. Geprikt door een wiel. Een spinnenwiel. Nou, komt in de buurt.

Nieuw nummer voor de aftiteling van de film door Roosje, vind je ook niet? Oh, ik ben weer heerlijke grapjes aan het maken. Hey, ben je dol op jam? Ja, is dat nou zo'n spul dat je dan het liefst zelf maakt? Of lekker even op je brood smeert? Of misschien wel in je dessert gooit? Nou, dan was het echt vandaag de ideale dag geweest om naar Neede toe te gaan. Daar heb je namelijk de Nationale Jammarkt. En hebben ze dus ook een jamkoningin uitgekozen. Ja, fantastisch. Ja, hartstikke leuk. Ik ben wel benieuwd wat je ervoor nodig hebt om uitgekozen te worden als jamkoningin. Dus laten we zo meteen maar eens eventjes uitzoeken hoe dat nou precies zit. Ja, want als je toch nog een beetje wil horen bij de koninklijke familie, misschien moet je dan gewoon heel goed jam kunnen maken. Misschien is dat het gewoon geweest.

0: Lekker zo, op zijn boodschappenlijstje. Ja, ik moet nog even iemand zoenen, hoor. Ja, ik kom zo terug. Hey, iets heel interessants. We hebben namelijk een jamkoning uit Neden. Die wordt elk jaar gekozen op de nationale jammarkt. En die is dus vandaag. En het grappige is dus dat de broer Tommy Markering, die presenteert het dus met gitaar het nieuwe jamlied van de nationale jammarkt ook nog eens. En even later ziet hij dus zijn zus Marieke Lubbers als nieuwe jamkoning het podium betreden.
1: Het is toch gewoon een Needs begrip. En ik ben natuurlijk een echte Nedenaar. En ik dacht, nu ben ik 40, het moet gewoon nu gebeuren en anders niet meer.
2: Ja, dit is zeker een speciale, omdat zij heel erg betrokken is bij de jammarkt. Zij is al een aantal jaren zijn sponsor. En dat doet ze met ontzettend veel liefde en ze maakt er een heel mooi feestje van. Dus voor ons was het een 1-op-1.
3: Lubbers werd verrast door haar eigen broer, die speciaal voor de jammarkt een nummer heeft gemaakt.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal te gek. Ja, dat had ik. Dat is gewoon helemaal te gek wat ik zeg. Had ik niet verwacht, natuurlijk.
2: Een jamlied is er wel geweest, maar dan heb je het echt over mid jaren 90. En dat was een heel mooi, rustig nummer met accordeonbegeleiding. Prachtig mooi nummer. Maar we vonden het eigenlijk wel tijd dat het niet afgestoft werd, maar dat het gewoon een mooi, modern nummer. De jammarkt is niet oudbollig, de jammarkt is voor jong en oud. Dus we horen heel graag een jonge, jeugdige artiest. En ik denk dat we daar bijzonder in geslaagd zijn.
4: Ik heb het wel een beetje bij mezelf gehouden. Het moet ook wel iets zijn wat ik zelf leuk vind. En ik vond zelf... De melodie had ik vrij snel en
5: Maar toen wist je nog niet dat jouw zus de jamkoningin zou worden.
4: Ik had een vermoeden, maar ik wist het niet. Ik mocht het weten, maar ik zei, nou, ik wil het niet weten, want dan gaat iedereen de hele tijd aan mij vragen wie het is.
5: En wanneer hoorde jij het?
4: Vandaag.
3: Wat het voor Lubbers ook extra bijzonder maakt, is dat zij tijdens het 50-jarig jubileum van de Senfeesten in Neden werd gekroond tot koningin.
1: Ja, natuurlijk, dat is heel mooi. Ik ben 40, 50 jaar centfeesten. Nou.
5: Heb je ook een rol morgen naar de jamtafel?
1: Ja, morgen daar ga ik eerst vanavond de bloemen van maken, ook nog. Dus morgen vroeg wordt mijn man aan het werk gezet en die gaat daar versieren wat ik heb gemaakt. En dan morgenmiddag jamtafel, ja.
5: En wat doe je daar dan precies?
1: Ik laat het ook even op me afkomen, want ik weet dat natuurlijk ook niet precies. Op het algemeen is het gewoon praten met mensen die daar zitten. Iedereen wil weten wie ik ben. We gaan een dansje doen, denk ik wel. En een napje en een drankje. Dus ik verwacht gewoon een hele gezellige dag.
0: Ja, nou, dat zal het vast wel worden voor jou, denk ik, Marieke Lubbers. Ja, ik raad je ook zeker aan om even de beelden te bekijken via de website van Regio 8, www.regio8.nl. Kan je ook gewoon zien dat ze gewoon helemaal aan stralen is, joh. Helemaal enthousiast, helemaal positief verrast dat ze deze speciale eer heeft gekregen. Ja, en nu is het tijd om bloemetjes te maken. Ja, niet alleen maar jamkoning, maar ook nog eens bloemenkoning. Ja.

0: een onuitwisbare voetafdruk gelegd in de country muziek. Wordt ook wel de koningin van de country muziek genoemd. En dat zal ze denk ik ook zeker, blijven. En er zijn ook een heleboel eerbetonen geweest aan haar. Dat kun je ook wel zien door de hele wereld heen. Bijvoorbeeld in New York is ook al een speciale herdenking geweest. Of wat dacht je bijvoorbeeld in Groot-Brittannië zijn ze er dus ook al mee bezig geweest. En ik wilde toch ook een klein steentje bijdragen hieraan om toch wel even de eer te dragen aan de fantastische Dolly Parton. Iedereen die hield van haar en we gaan er allemaal missen natuurlijk. En een nummer waar ze ook heel bekend is mee geworden. Een nummer die heel veel mensen aanspreekt die elke dag naar werk gaan. Hè, en dan van 9 tot 5 moeten werken en dan weer naar huis. En dan de volgende dag weer opnieuw. Ik denk dat je al wel kan raden welk nummer ik al op hint.
1: Het thema trio.
0: Ja, natuurlijk. 9 to 5.

0: Ja, zo kan je er ook naar kijken. Soort van.
1: Het thema trio.
0: We gaan door met het thema trio. En het thema van vandaag is Dolly Parton. Gisteren verdrietig nieuws dat zij is overleden op 80-jarige leeftijd. Heeft veel indruk gemaakt. Heeft meerdere harten gebroken door... door de aarde te verlaten, om het zomaar even te noemen. Ze heeft echt...

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De winkelstraat van Doetinchem, de Hamburgerstraat, krijgt een flinke opknapbeurt. Volgens de gemeente wordt er gewerkt aan een groene en toekomstbestendige binnenstad. Dat is te zien in een video op denkmeedoetinchem.nl. Op dezelfde site is de gemeente benieuwd naar de mening van de inwoners van Doetinchem. Je kan je mening over de nieuwe plannen voor 14 september doorgeven via een online enquête. Kasteelhuis Berg in Serenberg krijgt een gloednieuw informatiepunt met informatie over de hele Achterhoek en de Liemers. Sinds 5 jaar is de VVV uit het centrum van de kasteelstad verdwenen. Noem het geen VVV, want dat merk is het niet, dat zegt kasteeldirecteur De Gelder. Het wordt een kleine ruimte waar mensen informatie krijgen over de streek. Er komt een grote kaart en een scherm waar mensen op een kaart kunnen zien wat er allemaal in de omgeving is te doen. Het informatiepunt kost ongeveer 27.000 euro. 20.000 euro betaalt Stichting Achterhoek Toerisme. De rest komt van de gemeente en Huisberg zelf. Voor de 4e keer zijn er bij archeologische onderzoeken in Zelhem weer oude resten uit het verleden gevonden. Tijdens de herinrichtingen van de parkeerplaatsen bij de Jumbo aan de Magnoliaweg stuiten archeologen opnieuw op sporen van vroegere bewoning. De gevonden sporen en de aardewerkfragmenten wijzen op de bronstijd of ijzertijd. Deze overblijfselen worden onderzocht en gaan daarna naar het archeologisch depot van de provincie. In Doesburg is vanochtend rond 8 uur een fietser gewond geraakt op de Didamse weg bij een aanrijding met een vrachtwagen. De fietser wilde de kruising oversteken en zag daarbij een vrachtwagen over het hoofd. De vrachtwagenchauffeur probeerde nog te remmen, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeval was de weg een tijdje afgesloten voor het verkeer. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Dan gaan we nog snel door met de verkeersinformatie. Wat voor files staan er nog allemaal? Waaronder op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Vertraging van 10 minuten, 8 kilometer. Dan op de A12 even opletten. Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. Daar zijn ze nog steeds bezig met de grenscontroles. Hou daar ook rekening met langzaam rijdend verkeer. Ook op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velpenbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 6 minuten, 5 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek tussen Elst en Westervoort. Vertraging van 13 minuten, 6 kilometer.
7: Regio 8. Regio 8. Den Hartog. Regio 8.

Love Me Just A Little Bit More. Oké, ja, leuk. Voor de vierde keer op rij zijn er bij archeologische onderzoeken in Zelhem weer oude resten uit het verleden aangetroffen. Ja, op zich klinkt het ook niet zo gek als je de boel gaat opgraven. Soms kom je nog wel eens dingen uit bijvoorbeeld de Eerste of de Tweede Wereldoorlog tegen. Zeker in de Achterhoek hebben we flink wat te maken gehad met, met geallieerden, met Duitsers, et cetera, et cetera. En het is toch wel heel interessant om dat allemaal eens even een keertje weer uit te gaan zoeken. We gaan zo eens even zelf graven in het verhaal. Even kijken wat er nou precies is ontdekt uit het verleden rondom Zelhem. Nou, Nothing But Thieves en over.

Wat is er nou allemaal ontdekt in Zelhem? Dat zijn nou eens vragen van het leven. Want het leuke is inderdaad, des te dieper je komt qua het uitgraven, des te meer je tegenkomt. En wat hebben ze nou dus gezien? Allerlei soorten spul. Ja. Heel logisch om te zeggen. De gevonden sporen en de aardewerkfragmenten wijzen op de bronstijd of ijzertijd. Waarschijnlijk hebben ze dus een gebouw aangesneden en zijn er een klein aantal middeleeuwse sporen aangetroffen. Ja, op 640 centimeter onder de onderzoekslocatie waren paalsporen te zien die wijzen op een voormalige bebouwing. Kijk eens. Dus we hebben gewoon een gebouw uit de bronstijd of ijzertijd gevonden. Ja, toch wel benieuwd wat we er allemaal nog verder uit kunnen halen. Ze zijn al druk bezig met het uitgraven van de boel daar in Zelhem. Laten we hopen dat er heel veel informatie uitkomt, joh. Wel gaaf. Volgens ze zijn duizenden jaren oud, hè. Besef, duizenden jaren oud.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft er ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim €6 miljoen verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino €13,8 miljoen extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Heerle den Hartog.
12: Even terug in de tijd met deze plaat, want wist je dat deze nog bestaat? Als je hem hoort, denk je, oh ja. Wat een lekker is dat ook alweer.

ook even goed om deze te onthouden voor morgen, wanneer het keihard gaat onweren. Ja, en hoe dat nou zich gaat... voortduren. Ik kom echt totaal niet aan mijn woorden. Hoe dit zag, dat gaat verder ontwikkelen. Dat was het woord waar ik naar op zoek was. Gaan we zo meteen even rond 5:30 even kijken bij Gerrit Vossers hoe het ervoor staat. Hey, onthoud even, hè, want we hebben dus een zeer speciale vraag voor jou. En die vraag luidt: welke artiest of band zou jij graag mee willen zien spelen met de Graafschap? Hè? Dus ook echt op het veld met een voetbal. Hè? Wil je ze als keeper hebben, als verdediger, als aanvaller, als middenvelder? Laat het even weten via de Regio 8 app. Scheidsrechter mag ook. Stuur het op naar 06-4747-0022. En maak kans op 2 Graafschapkaarten voor aankomende zaterdag. Wedstrijd tegen Almere City.

0: Cardigans en My Favorite Game.
1: Het thema trio.
0: Ja, dit is misschien niet het favoriete spelletje. Het thema trio, waarin we dus drie platen draaien in mijn programma die alle drie met hetzelfde thema te maken hebben. En vandaag een minder positief thema. Dolly Parton, omdat zij gisteren op 80-jarige leeftijd is overleden. Ze is tot het laatste eind te zijn nog eigenlijk precies hetzelfde gebleven. Hè? Ze is altijd geweest wie ze was. Heeft zich continu ingezet voor... het maakte niet uit wie je was ook. Het maakt niet uit wat voor huidskleur je had. Het maakt niet uit wat voor geloof je had. Het maakt niet uit waar je ook vandaan komt. Liefde was voor haar het belangrijkste. En daarom wil ik deze herinneringsdag toch wel graag afsluiten met een heel bekend nummer van Dolly Parton. En waarschijnlijk zie je erbij al hangen. I Will Always Love You. Ja, het is niet van Whitney Houston. Nee, mijn favoriet blijft toch echt die van Dolly Parton.
1: Het thema trio.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De winkelstraat van Doetinchem, de Hamburgerstraat, krijgt een flinke opknapbeurt. Volgens de gemeente wordt er gewerkt aan een groene en toekomstbestendige binnenstad. Dat is te zien in een video op denkmeedoetinchem.nl. Op dezelfde site is de gemeente benieuwd naar de mening van de inwoners van Doetinchem. Je kan je mening over de nieuwe plannen voor 14 september doorgeven via een online enquête. In Doesburg is vanochtend rond 8 uur een fietser gewond geraakt op de Didamse weg bij een aanrijding met een vrachtwagen. De fietser wilde de kruising oversteken en zag daarbij een vrachtwagen over het hoofd. De vrachtwagenchauffeur probeerde nog te remmen, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeval was de weg een tijdje afgesloten voor het verkeer. Voor de vierde keer zijn er bij archeologische onderzoeken in Zelhem weer oude resten uit het verleden gevonden. Tijdens de herinrichtingen van de parkeerplaatsen bij de Jumbo aan de Magnoliaweg stuiten archeologen opnieuw op sporen van vroegere bewoning. De gevonden sporen en de aardewerkfragmenten wijzen op de bronstijd of ijzertijd. Deze overblijfselen worden onderzocht en gaan daarna naar het archeologisch depot van de provincie. Kasteelhuis Berg in Serenberg krijgt een gloednieuw informatiepunt met informatie over de hele Achterhoek en de Liemers. Sinds 5 jaar is de VVV uit het centrum van de kasteelstad verdwenen. Noem het geen VVV, want dat merk is het niet, dat zegt kasteeldirecteur De Gelder. Het wordt een kleine ruimte waar mensen informatie krijgen over de streek. Er komt een grote kaart en een scherm waar mensen op een kaart kunnen zien wat er allemaal in de omgeving is te doen. Het informatiepunt kost ongeveer €27.000. €20.000 betaalt Stichting Achterhoek Toerisme. De rest komt van de gemeente en Huisberg zelf. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
16: Buiten is het
17: 24 graden.
16: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
17: Ja, we zijn er heel benieuwd naar. Maar onze enige echte weerboer van het wijze oosten. Huh? Volgens mij zeg ik het verkeerd om. Maar goed, in ieder geval hier is Gerrit Vossers. Goedemiddag.
18: Legpuzzel, ja.
17: Ik hou van uitdaging. Hey, de aandacht die ligt vooral natuurlijk op donderdag. Hè. Er zijn veel berichten over dat het heel hard gaat onweren, regenen. De hele reutemeteut die komt bij elkaar. En ik denk dat toch wel de vraag hangt, wat gaat er hier in de Achterhoek ermee gebeuren?
12: Ja, dat klopt. De aanloop ernaar, daar valt allemaal nog wel meer naar tot aan het onweer. En we hebben ook een groot deel van de dag wel droog, dat gelukkig wel. En het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar in eerste instantie met vandaag. Al is het morgen vroeg wel iets meer bewolking. We beginnen met een graad of 15. Vandaag was het trouwens 25 graden, maar we beginnen morgen met een graad of 15. En dan zal de temperatuur ook snel oplopen met wolkenvelden. En later ook wel wat zon erbij. Je kan in eerste instantie een klein beetje tegenvallen met de zon. En er kan ook al een eerste bui vallen, maar dat is zeer lokaal. En daarna blijft het een tijd lang droog en dan zal de temperatuur ook snel oplopen. De wind die is zuidelijk en in de middag met de zon erbij ook wel wat wolkenvelden. Maar de zon die zal nog wel geregeld schijnen. Wordt het dan een graad of 28 tot 29 lokaal. Ja, en... In dezelfde tijd dat we hier nog lekker droog buiten zitten, dan is in het zuiden van het land, maar ook nog wat boven België, want die buien die komen vanuit Frankrijk moet ik zeggen. Die zijn daar wel aardig actief, want daar hebben ze in de namiddag en begin van de avond al met die buien te maken. Ja, en dan is de temperatuur ook nog droog, dus dan kan het wel eventjes goed keer gaan. En bij ons is de temperatuur dan wel wat lager in de avondperiode als de buien naar ons toe komen. Maar toch kunnen nog wel stevige buien vallen. En vooral later op de avond, eind van de avond en in de nachtperiode, dan hebben we er in de Achterhoek mee te maken. Ja, en die temperatuur die zal in de nacht dalen naar een graadje of 18. En die buien die trekken dan ook langzaam wel naar het noorden weg. En dan tegen de ochtend is het dan droog en er zijn ook wat opklaringen. Maar voor de vroege vogels, er is nog maansverduistering volgens mij. Dus dan kunnen ze ook nog even van genieten die heel vroeg afstaan. En dan gaan we de vrijdag, dan komt er geleidelijk aan steeds meer koelere lucht naar ons toe. En vrijdag beginnen we wel droog, maar in de tweede helft van de ochtend en ook in de middag kunnen ook weer stevige buien vallen. Kan ook nog weer wat onweer bij zitten. En de temperatuur zit dan wel maximaal aan 22 tot 23 graden. Maar helemaal slecht qua temperatuur wordt het ook niet in het weekend. We zitten dan aan rond de 22 graden. En dan kan er nog een enkele bui vallen. Maar ook na het weekend blijft het wel wisselvallig met elke dag wel kans op wat buien. Dus voorlopig nog niet weer die hele hoge temperaturen. Op langere termijn lijkt het toch wel weer dat de zomer iets terugkomt. Maar dan zijn we met september bezig. Dus eerst maar even kijken hoe het morgen gaat ontwikkelen. Want we kunnen vooral in de nacht naar de vrijdag toe stevige buien vallen in de Achterhoek. En dan 20 mm kunnen we zo op de natste plekken verwachten.
17: Ja, dus niet met je fiets naar buiten 's avonds.
12: Nee. Ik mag dat sowieso niet, want ik heb geen achterlicht. Maar,
17: dat is sowieso, ik wilde zeggen, illegaal is misschien een groot woord. Maar het is wel gevaarlijk inderdaad. Ik zou niet doen, Gerrit.
12: Nee, we zullen zien hoe het uitpakt. Dat is altijd een beetje last minute werk. Maar ik verwacht er toch nog wel redelijk wat van. Omdat vooral in het oosten van het land de temperaturen ook het hoogste zijn. Morgen en ook in de nacht naar de vrijdag toe.
17: Ja, dus voornamelijk donderdag op vrijdag even opletten. En voor de rest gewoon wisselvallig met buitjes.
12: Ja, dan wordt wat wisselvallig met wat lagere temperaturen. Maar voordat het zover is, dan geeft het even gedonder.
17: Ja, nou goed. Geen rampen hoor ik al. We houden het allemaal in de gaten. Hey, morgen dan gaan we nog eens eventjes kijken naar of er nog wat veranderd is voor die avond. Ja. En nog goed gaan.
12: Ja, goed gaan.
17: Oké, we gaan lekker snel door naar de verkeersinformatie. Er zijn nog wel wat files te melden. Het is nog redelijk druk op de wegen. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Vertraging van 10 minuten, 8 kilometer. Ook op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 5 minuten, 7 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. Even opletten, de boel is daar dicht. Heeft te maken met de grenscontroles. Goh, wat een verrassing. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijsoord. Vertraging van 9 minuten, 4 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325. Knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer. Oh, oh, oh. Regio
14: Heerlen den Hartog. Regio 8.

Losing My Religion. Tijd voor een beetje vrolijkheid. Brooke Fraser, Something in the Water.

Ja, lekker om mee te zingen, Brooke Fraser. Hey, mocht je het nog leuk vinden, je kan altijd even op de website van Regio 8 kijken wat er zich allemaal afspeelt in de regio. Vergeet het niet, we hebben ook een hele mooie Regio 8-app hiervoor gebouwd. Bekijk het dus ook even. Er zijn een aantal zeer belangrijke items van vandaag die je niet moet missen. Waaronder dus de jammarkt die is geweest in Neden vandaag. De nieuwe jamkoningin is bekendgemaakt. Archeologen die stuiten opnieuw op duizenden jaren oude resten in Zelhem. Zeker interessant voor als je dol bent op, ja, hoe noem je dat? Ja, opgravingen uit het verleden. Uit het verleden dat je echt nieuwe dingen leert ontdekken. Een fietser die is gewond geraakt bij een aanrijding met een vuilniswagen in Doetinchem. Droogte zorgt voor vroege maisoogst in Winterswijk. Als het rijp is, moet het eraf. Dat zijn toch wel een van de meeste, ja, toch wel de meest bekeken items ook. Dus mocht je het gemist hebben, ga dat dan zeker even checken.

Beatles en Paperback Writer. Het is bijna 6 uur. Tijd om lekker af te gaan sluiten. Hey, morgen ben ik er weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. En ook nog eens dezelfde meid. En dan maken we ook de winnaar bekend voor de graafschap.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het alweer?
6: Nu standaard.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kinville wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamster.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd... gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie... die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky... dat er 2 nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: Viaplay.nl/business.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er 2 nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekers te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ben je ook nieuwsgierig?

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Al dus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Geen

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

Fijn, met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed.

0: gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.

Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup!

0: is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Al dus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.